0: L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusseprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dex onderschat, al in het huilands of het blad, gesproken of geschreven werd, die eus een fijne band verscheurt. Maar is het nu die gum te doen, keken en schellen zonder

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Drijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden.

0: met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjal Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

0: ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
14: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden.
17: Pas op hoor, deze is heet.
18: Oeh, ja.
17: Wil er iemand nog wat drinken?
18: Ja, graag.
17: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
18: En voor mij, man?
17: En een frisje voor jou.
18: Dank je.
17: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken.
0: Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië... en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
2: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon. Voordeeluitjes.nl.
3: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Liefde voor Limburg, dit is L1.
6: Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
7: Goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zonnig 14 juni. De dag dat Oranje zien de allereerste wedstrijd speelt op het WK voetbal in Amerika, Canada en in Mexico. En de slechtste van Oranje telt einde Limburger, keeper Mark Vlekhout Bochels. Maar ja, ik hoor net dat Bart van Brugge weer fit is. Dus ik ben beneden of dat onze Mark, hè, wat speelminuutjes kan maken op het WK. We zullen wel zien hoe het schip, ja, zeg maar in dit geval de Holland-Amerika-lijn, waar dat zal stranden. Ik ben beneden, maar omdat ik heel actueel elke week begin, begin ik nou met het volgende nummer. Vanavond de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Dan speelt Oranje tegen Japan. Een goeie reden om met dit nummer te beginnen in de postbus. Niet afkomstig uit het land van de reizende zon, maar uit het land van bier ontroerst. Eerst Alphaville met Big in Japan.

0: Ja, de gong die huurt nog bij Big in Japan van Alphaville. Ik heb daar ons even opgezocht wat betekent welkom bij de postbus in het Japans. En zo klinkt het.
1: Mailboxe yokoso.
0: Dat bedoel ik maar. Welkom bij de postbus op deze zondag 14 januari. Opende dus met Big in Japan van Alphaville. En ze koorden in 1984, waar dat liedje ontstaan is. Dat jaar scoorden ze nog een andere hit met Forever Young. En ja, Forever Young, dat veulen ons eigenlijk wekelijks wel in de postbus. Met heel veel felicitaties en verzoekjes ook deze week weer. En dit eerste verzoekje is afkomstig van Rini Lentzen uit Brugge in Duitsland. En ze schreef het volgende. Lies Jansen, die woont in Ruiver en die is jeurig vandaag. Proficiat Lies, en heel veel geluk voor dich, een schoon levensjaar gewinst. En wie smergen de groetjes van het Brugge van Rini Lentzen. En we gaan weer terug naar het Limburgse, naar Geulen, naar Chantal Muiters. Goedemorgen. Voor Chantal, ons buurtmeetje, die 12 juni 54 jaar is geworden, een hele dikke proficiat. Ons vrolijke Chantal, die kunt bij ons altijd de blumpjes water geven. En ze zwijgt altijd als ze het busje instapt of uitstapt. En ze heeft samen met Frans Teunis nog gezongen in Geulen. En dus verheur een schoon plekje van onze leve Frans. Leve Chat, leve Chantal, proficiat van Jo en Mali. En speciaal voor Chantal is zij Frans Teunis. MUZIEK

0: hem samen met Chantal Muiters te kunnen zingen. Dit waren ze samen met de Nachtgolven met Ach, wat is het leven schoon. En
1: te verlaten, ja. Felicitatie. Te laat naar insturen of was je het helemaal vergeten? Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Ik heb nog 3 uur te gaan, dus stuur de verlaten felicitatie door via de L1-app. Dat kan via een audioberichtje. Ik vind het erg leuk als ik stem al huur. Natuurlijk lees ik nog geen vuur als ik een tekst maak. Even aandacht als dus inspreken. Niet langer dan zo'n 30 seconden. En even goed in de eigen naam zeggen. En hoor je het op zo'n half minuutje. En ja, als ze schrijft, ook geer beginnen met in de naam en de woonplaats. Dat is voor mij wel zo weinig. En oh joh, vergeet niet te schrijven Wim des feliciteers. Want dat is het allerbelangrijkste. Rond 8:45 loopt dan het eerste rondje verlaten felicitaties huren. Door met de felicitaties die zijn binnengekomen via postbus 31.nl. Deze felicitatie is van Agnes Janssen Kwaks uit de Hulsberg. Goedemorgen, Agnes. En die schrijft: goedemorgen, Robert. Van mij heb ik weer 3 felicitaties. Rina, Jacques, Wiel en Agnes, die wensen allereerst Yvonne Neven het gouden handje van Jacques en Rina van harte gefeliciteerd. Met hun verjaardag van dinsdag 9 juni, zeggen ze erbij. En 2 dagen later, donderdag 11 juni, was Gerda Beermans uit Hulsberg lid van ons gymclubje Jeurig. En Brigitte en de leden wensen huur een sportief jaar. En tot slot Jan Heugen uit Wijnenstraden is voorzitter van de senioren Hulsberg, was voorheen de KBO. Die was gisteren jeurig. En Rina en Agnes en onze mannen Jacques en Wiel wensen hem een gezond levensjaar toe en zeggen een hele dikke proficiat. Dan gaan we naar Rut op de Kamp en Simon in Zittert. En die schreef de volgende. Mijn man John op de Kamp, de wordt vandaag, 14 juni, 65 jaar. Hij is een trouwe loesteraar van dat programma dat hij bloestert tijdens en nog na het ontbijt. En meestal samen met ons zonen Jos en Peter, die elke zondag brutjes brengen en samen met ons komen ontbijten. Nou ja, dat liet me keigezellig. Namens allemaal de felicitaties en ook van ons dochter Anne, schoenzoon Frank en de kleinkinger Veerle en Luc. Nou ja, John eet smakelijk en ik begrijp dat ze altijd weer op zo'n brutjeskries immer wieder sonntags.

0: De immer wieder zondags zien zoons op bezoek krijgt die dan samen doen ontbijten. En vandaag is ze jurig en wordt ze 65 jaar. Geniet van deze schoene dag, John. Doorgaan naar Landgraaf, naar chef Smeets. Goedemorgen. En chef Smeets, de wilt Geer, Pascal Dormans uit Heerlen feliciteren met zijn verjaardag van gisteren. Frischat ziet de ganse familie Smeets uit Landgraaf. En van Landgraaf, we blieven in de buurt, we gaan naar Heerlen, naar Roel Habets. En Roel Habets schreef de volgende. En deze felicitatie schreef de is voor opa en oma Koffie. Tussen heugjes, die komende vrijdag 50 jaar zijn getrouwd. Van harte gefeliciteerd, maakte een schoen een dag van, dat zeggen Roel, Joyce, Fan, Luke, Lin en Job. En er zullen vast en zeker lekkere stukken fly weer geserveerd. Maar ik denk ook wel dat er koffie bij zal zien. En daarom speciaal voor opa en oma Koffie. Via de kunst.
1: Dit is Postbus 31.

0: die gefeliciteerd wordt door Hoera bij Zoet Heerlen. Dit was in elk geval Veerhafte Kunst met één kopje koffie.
1: Een jarige vergeten? Laat het weten. Dus haast je rapje, soef, soef. Stuur een appje naar de L1-app.
0: Ja man, soef soef, ik heb er helemaal niet meer gekregen voor de late felicitaties. Ik kan toch niet zien dat je niemand vergeten ziet deze week, hè? Er moet toch wel een misjurig zien geweest van dat je van die ding van, oh, gans vergeten. Ik moet deze even nog feliciteren bij de late felicitatie vandaag op zondag 14 juni in de postbus. Stuur even een appje, dan kan ik dat zo meteen kwart van negen laten huren. Door met een schoon geschreven briefje van Harry Oet Heidse. En Harry schreef het volgende. Ik heb een verzoekje om een pleitje aan te vragen van mijn vrouw Corrie. Die is namelijk komende dinsdag jarig en wordt dan 79 jaar en ze woont in Heidhuizen. En als het mogelijk is en The Birds They Sing. Dat is een instrumentaal nummer met het tokkelen van een harp, het gezang van vogels en het geluid van een koekoek. Heel rustig en erg schoon. En hopelijk weet Stig welk nummer dat ik bedoel. Zou dat kennen op zondag 14 juni? Ja, dat ken. Zou dat kennen tussen 8 en 9? Ja, dat ken. En Chris het liedje gevonden? Ja, ik heb een liedje gevonden.

Ja, dat durfst er bijna niet doorheen te praten. Sweet People was dat, Harry. En dit liedje dat heet And the Birds Were Singing. Of The Birds Were Singing. Oftewel, de vogels die waren aan het zingen. Prachtig, rustgevend. En Yvonne stuurt een appje. Dit is een prachtig nummer. Dank je wel voor het draaien. Ja, Geer Gedron, het is aangevraagd door Harry. Welk weer kriegen we vandaag? Nou ja, het wordt vandaag wel wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Het blijft op een bui nog droog in Limburg. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen blijft het ook droog en wordt het vrij zonnig met wel wat stapelwolken. In de loop van de middag neemt de sluierbewolking wel toe. Het wordt met 22 graden wel get warmer als vandaag. En als ik weer vooruit kijk, dan zie ik dat het elke dag deze week langzaamaan get warmer wordt met donderdag. Een kans op een hittegolf. En meer weer is te vinden op de app en op de web van het LA Nijs.

They All Went to Mexico van Willie Nelson met Carlos Santana. Nou ja, of ze allemaal naar Mexico gaan, dat weigert dan niet. Maar heel veel Oranje-fans zien naar Amerika en Mexico en Canada gegaan. Op lnnieuws.nl zijn een schoon verhaal over Jeroen Klinkers uit Geleen en Miek van Rens uit Amerika, het kleine Amerika, die dus door als Oranje-fans naartoe zijn gegaan. Het kost wel wat duit, heb ik begrepen, maar dan heeft ze al gehad. Tenminste, ik hoop dat Oranje lang door kan blijven. Zie gewoon er in elk geval met vol vertrouwen heen. En ik ben benieuwd of dat ze ook met vol vertrouwen terugkomen. We zullen het zien vanavond wedstrijd als we moeten aantreden. Oranje tegen Japan. Maar we begonnen even niet in Japan, we gaan naar Heidsen. Ja, het ligt een beetje zuidelijker. En we begonnen de familie Benen en die schreven het volgende. Onze schoonzoon Frank van Rijt uit Hertenmerum, de werd op zaterdag 20 juni 59 jaar. En hiermee zou je weer hem Geer willen feliciteren met een leuk pleertje van Erwin van het Merendkoer met het reusraad in deze postbus, als dat ken. Frank, nog heel veel schoenen joren, dat wint ze weer dicht en weer. Dat zijn Truus en Harry Benen uit Heidsen. En we gaan even jonkelen met Erwin van Oepenstreek.

Een heerlijke wals, bliefdertag om te draaien. Het reuzenraad van Erwin uit Maastricht. En daar is ook volgens mij geboren Marijke de Zon. Maar ze woont al langer volgens mij in Maasmechelen in België. En ze is een van onze vaste schrijvers. Dank je wel, doorvuur Marijke. En ook nog voor vandaag heeft ze een verzoekpleitje aangevraagd. En daarbij natuurlijk een felicitatie. Want schreef ze, eergisteren is Guus Bisschop, die in Honsbroek woont, jurig geweest. En weer willen hem alsnog van harte wensen. En heel veel schoen Joren samen met zijn Fitty. Muziek van The Dire Straits, dat zou je wel leuk zien, as that geit. Guus en Fitty, een hele fijne zondag en Wies binnenkort. Groetjes van Waddy en van Marijke. En vorige week heb ik kunnen laten zien dat The Dire Straits, dat ze met The Walk of Life, een schoen line dance kunnen maken. Volgens mij geit het op dit nummer niet zo goed.

0: Line dancen, nee. Op dit nummer gaat het niet. Wel, schoen om een keer te draaien ving echt aan. De draaier speelt zo niet in 85 alweer. 41 jaar geleden. So far away from me. En gelukkig te zien minder ben ik gekomen.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ik heb er verschillende binnengekregen, dank daarvoor. En ik zal ze even met u doornemen. Allereerst kreeg ik een appje van Lutgarde. En die schreef het volgende. Ik heb een verlaten felicitatie, een verzoekje, omdat we 30 jaar getrouwd waren op 8 juni. En wij, de Sint-Jan en Lutgarde, Leurs, Gijs uit Colil in Belg, drijven een schoon liedje. Nou, dit ook een hele dikke proficiat, Lutgarde. En dank je wel voor die appje. En vandaag al 12 jaar getrouwd met het Brabantse chattepoemel Madeline. Madeline, ik gooi ontzettend veel van dich en op naar nog heel veel schoene jaren samen. Wij loesteren elke zonnig trouw naar Postbus 31. Kijk, dat vind ik leuk te lezen. En dich ook gefeliciteerd met de 12-jarig trouwschap. Want het is best 12 jaar getrouwd. Karel Korf uit Bossenhoofd in Brabant. Dankjewel, Dorvuur. Dan heet Sylvia Brummels niet echt een verlaten felicitatie van verjaardag. Maar ja, eerder kost ook niet, want, zegt ze, ik wil graag mijn dochter Bo feliciteren met het behalen van haar diploma voor HBO Communicatie. En ook mijn collega's Stella en Amy met hun HAVO-diploma. En Geer voor haar een heel schoon liedje. Nou ja, dankjewel voor deze verlaten felicitaties. En ja, inderdaad, ze is dan niet jurig, die boven dich. Maar ja, ze kreeg een felicitatie. En weet ze dat Rob de Nijs ooit liedje heeft gemaakt over Bo?

0: goud volgens mij als Bo geslaagd is. Voor haar HBO-diploma communicatie. Gefeliciteerd, Bo. En daarom voor dit gedraaid Rob de Nijs met Bo. Toen kwam aan het laatste verzoekrondje van het eerste uurke postbus 31 op deze zonnig 14 juni. En dit verzoekje is afkomstig van Marlies Bongers uit Maasbracht. Goedemorgen, Marlies. En ze wil hier een pleitje aanvragen voor Sjoenzus Els Bonnet. Die was namelijk jurig op 11 juni. Proficiat en een heel veel jorige winst van Marlies Bongerts uit Maasbracht. En dan de laatste van het eerste uurke, afkomstig uit Valkenburg. Een mailtje van René en Martianne Willems. Goedemorgen samen. En wij willen ons dochter Stella Geer feliciteren met haar verjaardag morgen. En ze wordt dan 41 jaar. En ze is voor ons al 41 jaar het zunke in ons leven. Soestu, speciaal voor haar dat journaliedje van Johnny en Mario Blanco willen draaien. Ich mag dich. Op de broeler van haar met haar man Bjorn wordt het originele versie van Frank en Sinatra gedraaid. Maar deze Maastrichtse versie is nog veel schonder. We zullen het huren.
1: Limburg. Feliciteert Limburg. In Postbus 31.
2: Dit is L1.

0: 80.
1: Ich mag dich.
0: Van Johnny en Mario Blanco. En volgens René is dit zondag dan dit nummer. Het origineel van Frank en Nancy Sinatra. We gaan even loesteren of dat tegen liek is. Want volgens mij is dit ook wel schoen. Even loesteren of dat ook zo schoen is als Johnny Blanco.
1: I know I stand in line until you think
0: lang niet,
1: you
0: lang
1: have
0: niet zo schoen. Lang niet zo schoen. Als die versie van Johnny en Mario Blanco met Ich mag dich. Maar met die klanken van Frank en dochter Nancy komen naar de klok van 9 uur. Ik ga de route voor reclame, nees en reclame. Zometeen een tweede uurtje van Postbus 31 met de verlaten felicitatie. En ik ga immers bellen om 9:30. We benieuwd of dat van schrikt of dat leuk vindt. Wie is zometeen naar de klok van 9 uur. Hoi hoi.
2: Luister L1 Radio. App met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
12: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
13: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
14: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
13: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
15: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
16: Outdoor feels better with us.
15: Kampeerwinkelroermond.nl.
2: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden.
18: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
19: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
18: Echt?
19: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Beleef het zelf. Het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
27: Letro is ook specialist in duurzame LED-verlichting. Minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
28: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
27: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
28: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon. Voordeeluitjes.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
3: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
4: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
3: Feel their magic and be there.
4: Get your tickets at dedoolhof.nl.
5: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

Een heerlijk reggae deuntje aan het begin van het tweede uurtje Postbus 31 op deze zondag 14 juni. En dit tweede uurtje opende ik met Boy George en Everything I Own uit 1987 alweer. En dit omdat deze opvallende zanger van voorheen de Culture Club vandaag jurk is. Hij mocht 65 keertjes uitblazen. En omdat er in de jaren 80 twijfels waren over zijn geslacht, zijn gender, zat hij er van zekerheid maar boy voor. Dan kost we niet meer twijfelen. En met Culture Club brak hij door in 1982 met Do You Really Want To Hurt Me? En hij meerdere hits wie Karma Chameleon of Church of the Poisoned Mind. Dit was zijn enige solo-hit Everything I Own. Welkom terug bij de Postbus. En als het net is ingeschakeld, wat leuk dat ze erbij is gekomen. Zometeen bel ik rond 9:30 en een jurkje. Hij weet het nog niet, dus dat zal een complete verrassing voor hem zien. Maar eerst even een aantal felicitaties doornemen natuurlijk. Die zijn opgestuurd via postbus31.nl. Allereerst komen we naar Bolder, naar Twan en Marlies Rooijakkers. En die schrijven de volgende. Wies Rooijakkers uit Bolder, die is 8 jaar geboren op donderdag 11 juni. Ons gezellige, spontane en stoere dochter is afgelopen donderdag jurig geweest en is toen 8 jaar geboren. En pap en mam feliciteren u en zien heel groot op u. En we wensen u alvast heel veel plezier op een grote mensenfeest. Vanmiddag 14 juni wordt dat feest gevierd. Groetjes van pap en van mam. Daardoor naar Zittard, naar Etienne en Jolanda Kraamheer. Goedemorgen samen. Wij willen hier een pleitje aanvragen voor Brigitte Stijfs uit Blierik, want die was maandag jurig. Wij zien Brigitte niet zo vaak, maar huren wel eens wel af en toe op de radio voorbij. Komen, kijk, dat is ook een communicatiemiddel, hè? De radio. En als we ons zien, dan is het altijd gezellig. Brigitte maakt er maar een heerlijke zondag van en dans maar even lekker door de kamer. Misschien wilt Robert wel W3-draaien met vandaag op zoeën. Groetjes van Etienne en van Jolanda uit Zittard. Nou ja, niet op zoeën. Ik wil vandaag met alle plezier draaien. Uit 2010, het LVK-nummer, dat won dat jaar.

0: is Abu de Evergreen, heb ik begrepen. Miljoenen keren wordt dit liedje gestreamd op Spotify. Maar wij, bij de posten, wij draaien het liefste de vandaag-versie. Maar ik wil dus zeggen dat dit ook niet een heel leuke versie ving. Gefeliciteerd en geniet van, deze, van die onderscheiding. Het is kwart op negen.
1: De verlaten felicitatie. Te laat met insturen of was je het helemaal vergeten? Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: We hebben de twee uurkes dus doodrustig gaan, maar stuur wel een verlaten felicitatie op. U kent het inspreken. Ik gooi heel veel van audio-appjes die even vertellen Wim ze zien en dan zeggen Wim er jurk is en deze dan feliciteren. Of natuurlijk, kan ook gewoon geschreven weer. Doet even appen naar de jocks. Dat is dan het appen naar de jocks. Ik ben de jock. App dan naar de jocks. Doe even een appje sturen naar de studio van L1. Laat weten Wim dat ze vandaag nog wil feliciteren. Dan door met een verzoekje. Dat is binnenkomen via de normale manier, zeg maar de reguliere manier. Postbus31.nl. Is afkomstig van Jan Schoffelen uit Jaarbeek. En opa Jan uit Jaarbeek wil graag een verzoekje aanvragen voor Jelle Schoffelen, de afgelopen vrijdag jurig was en toen 9 jaar is geworden. Hij is een trouwe supporter van Fortuna uit Sittard en zelf voetbalt hij bij VVS in Sittard. En geef voor hem een schoon voetballiedje. Nou ja, als ze zo heet, Schoffelen, dan moest ze een hele goede verdediger zien. Maar misschien is Jelle wel een aanvaller. En misschien staat hij over zoveel jaar wel met Oranje te spelen ergens in deze wereld. Gefeliciteerd Jelle ook namens mij. En dan gaan we naar Arsen, naar Aarsen, naar de familie Maassen, oftewel Wim en Anja. Die schreef het volgende. Merge is Vincent doet tegen de jurig en geef hem een pleitje van André Hazes en zoek maar een pleitje uit als het geit. En gefeliciteerd dus door Wim en Anja uit Arsen. Nou ja, André Hazes, ik dacht André Hazes junior, of zullen we een petje pakken van de ooie André Hazes? André Hazes senior, die zingt over kleine jongen.
2: Postbus 31.

was in Leuven een beetje een puinhoop. Maar wat hete, schoene nummers gemaakt. André Hazes was het met Kleine Jongen. Er wordt trouwens gevraagd of dat er een verzoekje kan worden ingediend. Middels de verlaten felicitatie voor volgende week. Nee, doe dat via postbus31.nl. Dus www.postbus31.nl. Dan ben je nog ruim op tijd bij. Ik ga niet via de verlaten felicitaties, via een appje nog voor volgende week noteren. Dat wordt me allemaal te lastig. Dus gewoon www.postbus31.nl. Dan ben je nog ruim op tijd bij voor volgende week. Al ken ik nog wel het verzoekjes en felicitaties gebruiken. Dus maak er gebruik van. Door naar Hulsberg, naar Lily Gijzen. Goedemorgen Lily. Die schreef de volgende. Ik wil hier mijn man Rob feliciteren met het feit dat hij vandaag met pensioen gaat. Hij maakt gebruik van de zware werkregeling in de bouw. Lieve Rob, ik gun en ik wens zich dat ze lang kunt blijven genieten van deze tijd. Doe hees het verdiend. Proficiat namens die vrouw Lily en de kinger Jacco en Laura en Gino en Esmee. En dan gaan we naar Voelender, naar Voerendaal, naar Trees Latte Vrolijk. Goedemorgen Trees. En ze schreef de volgende. Komende dinsdag hoopt onze zwager Ton Gardier, of Gardier, hè, als we het Frans spreken, woonend in Landgraaf, zijn 75e verjaardag te vieren. Wij, Trees en Ver, willen hem via deze uitzending alvast extra feliciteren, ook namens al zijn andere broers en zussen. Loesteren, dat uit de altijd, maar niet te vroeg in de mergen. Nou ja, het is 8:20. Ik neem aan dat het nou wel wakker is, de Ton van Ugg. En Doe van Peter Maffay, dat is een liedje wat hij en zijn echtgenote Gerry Geer Soeje willen huren. Nogmaals, proficiat en groetjes van Trees en van Ver. En hij is Peter Maffay.

Kadir. Dit is 74 jaar werd komend in zich. En dit liedje Geers u willen huren. Nou, ik heb met heel veel plezier gedraaid. En een beetje met gebleerd. Misschien heb ik het wel gezien op de televisie van L1. Peter Maffay met Doe. En zo meteen kon ik bellen. Niet met een Jurgen. Ik zal een tip geven. Het is immers een jubileum viert. Ik ga nog niet verklappen wie. Zo meteen na het volgende verzoekje gewoon ik deze bellen. Eerst dit verzoekje van Willy en Hans Goorsen uit Hoensbroek. Die willen Geer Jos van der Steen feliciteren met zijn 75e verjaardag vandaag. En dat wij nog lang samen

0: Wat vet doen we eruit? Stel wandelen. Vet doen we nou met I'm Walking speciaal dus voor Jos van der Steen. En ik heb het gezakt. Ik ga het immers bellen. Maar Wim bel ik nou? Ja, ik check langs als een leven. Tenminste, het wordt gespeeld door de Bloskapel. Maar niet zozeer een verjaardag bel ik, maar vanwege een jubileum. En ik spreek door vuur met Tim Smits vanwege zijn 70-jarig jubileum als muzikant. En ik heb hem aan de lien. Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen, Robert.
0: 70-jarig jubileum, gefeliciteerd.
1: Dank, wat een verrassing.
0: Ja, de verrassing komt namens Mieke Raamakers van de muziekvereniging Sint Luduina. Spreek ik goed?
1: Luduina,
0: sorry, ja. Uit Kelpen Oorlog, maar ook namens de ganse vereniging natuurlijk. En die schreef me letters van: God, we willen Geert Tim Smit feliciteren met zijn 70-jarig jubileum als muzikant. Nou ja, me geteund. Wanneer zich begonnen, Tim? Mocht ik trouwens gewoon Tim zeggen en tutoyeren?
1: Ja,
0: oké, goed zo.
1: Nou, dat is 70 jaar geleden begon het Meerlijk.
0: Ja.
1: In het geboortedorp van mijn vrouw en mij. En ja, daar bieden fanfare door moedige steenjurigen beginnen met zingen en de maat slaan. En een paar maanden later kreeg ik de bugel. En dat is deze maandje, 70 jaar geleden.
0: En altijd bij de bugel gebleven? Of heb je meerdere instrumenten gespeeld?
1: Ik heb een oetstapje gehad, een duchtig oetstapje, een cornet, pistooncornet, dat is een kleine trompet.
0: Ja.
1: In Kelpola ben ik toen mijn verrassing begonnen op een S-hoorn, een koor, zeggen ze in de Vreugde fanfare.
0: Ja.
1: En daarna weer altijd bugel.
0: Oké. Okay. En is de amazure nog altijd? Is de lipspanning nog altijd God sterk zat? Ook op de leeftijd.
1: Slijst de spijker op de kop, Robert. Want
0: ja, ik heb een vrouw die ook trompet speelde, dus ik weet er een beetje van.
1: Het is zo dat echt afneemt. Oh. De lipspanning, het embouchure, dat kan niet meer zo wie toen. Hoge noten, hele hoge noten, dat lukt niet. Dat lukt wel, maar die piepen.
0: Dat is niet bedoeling. Nee. Ja.
1: Maar het plezier en een tweede, derde partij is er niet minder om, hoor. Die worden de melodie minder hoogheid.
0: Ja. Wat is er leuk aan zelf muziek kunnen maken, Tim?
1: Dat gaat er vooral om dat het, wanneer ze samen iets moois tot stand kunnen brengen.
0: Mm-hmm.
1: En dat ze met vriend, met kamerui, met vriendinnen Ongerijnbus en dat samen tot standkens brengen. Want in het verleden heb ik in Meerlijk en ook in Kelpolen echt hele mooie dingen mogen blijven.
0: Met
1: vriend, waarvan sommigen helaas ontvallen zijn.
0: Ja,
1: maar dat als je het ooit weer dan gebeurt dat. Het is echt, dat is het grote plezier.
0: Ja.
1: Mooie muziek maken samen en vooral met de nodruk op samen.
0: Ja. Maar mag je geen zorg over de aanwas van de jeugd?
1: Natuurlijk. Ja. Ik heb zelf 24 jaar in de staf en in de bestuur van de muziekschool gezeten. En van Bicreato. En door in dat tijd, het was de bleutijd van de jeugdopleiding en zo. En door allerlei

0: omstandigheden. En daar heeft de huidige maatschappij natuurlijk ook met te maken. Maar vooral ook doordat gemeentes meenden zich vooral met de grond bemoeien. Vooral de financiering van opleidingen.
1: Ja.
0: Christen natuurlijk een beetje neergang.
1: Ja.
0: En dat is echt te vullen. Dat is echt te vullen.
1: Maar de jeugd heet dan zoveel, hè, maar ze kennen zoveel doen. En ze zitten zoveel op de...
0: Dat is wat ik zag, de huidige maatschappij.
1: Ja, telefoon.
0: Maar het is zo dat daardoor ook een fusie staat aan te komen tussen de muziekvereniging van Kelpoler en de fanfare van Hunsel.
1: Ja.
0: En dat zal in de loop van het volgend jaar zien beslag krijgen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Maar goed, uw lidmaatschap blijft dan geldig even goed, hè? Dat... we kunnen even goed doortellen.
0: Nee. Als we de gezondheid mogen houden, een paar jaar geleden natuurlijk gehad. Maar als we de gezondheid mogen houden, dan is dat geen enkel probleem.
1: Nou, ik heb Mieke gevraagd van welke plaats hoe Tim Geer willen huren. Ze zegt, ja, misschien wel bluesmuziek van Geer Reinders. Maar dat is een goede keuze, begrijp ik, hè?
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Nou, dat markeert een tijdperk.
1: Oké. Okay, ja. Nou, dankjewel Tim. En een heel fijn jubileumjaar gewenst. En speciaal voor u gedreigd bluesmuziek van Geer Reinders. En geniet van het jubileum en nog van de komende jaren.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
2: Ik had al twee meisjes gezien. Met achterop allebei een saxofoon.

genoeg gewaaid, hier drinken van schijt. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen zondigse soep.

muziek op een schone zondagmorgen. Niks te veel gezegd. Geer Reinders Zwaarstedt. Speciaal voor Tim Smits, de 70 jaar muzikant, is nogmaals gefeliciteerd, Tim. En danken voor het leuke gesprek. Door met een verzoekje van Jacques Egge uit Landgraaf. De wens namelijk mevrouw José Vaassen en Wendy Eikenboom van hartelijk gefeliciteerd met de verjaardag van 8 juni. En Geer, verheur een leuk pleetje. Groetjes van Jacques uit Landgraaf. En dat leuke pleetje komt er zo meteen aan, is ook aangevraagd door Wilma van Kempen-Teunissen en zij woont in Schinnen. En ze schreef daarbij het volgende. Een muzikale felicitatie voor Ellie Schormans uit Herkenbos. Die is gisteren jurig geweest en is toen 70 jaar geworden. En 54 jaar geleden, toen leerden we elkaar kennen op de opleiding verzorgende beroepen. En deze vriendschap is nooit meer overgegaan. En samen, door het concertgewoon van Frans Bauer, is een van de gezelligste uitstapjes samen. En daarom, Geer, verhuur een liedje van Frans Bauer. Daar heb je vrienden voor.

Annie Saalver, Annie Schoorman uit Herkenbos, dat een hele goede vriend is van Wilma van Kempen uit Schinnen. En ze werd gefeliciteerd. En we gaan door naar Balder, naar Marij van den Hurk. Bolder, moet ik zeggen. Baarlo. En de felicitaties zien er van Gon Koert Poels uit Houtblerik. Want ons man is namelijk op donderdag 11 juni ver een 90 jaar geworden. Dus door klappen voor ver een 90 jaar. We alle, en dat zien 4 kinderen met aanhang, 9 kleinkinger en 15 achterkleinkinger. En de 16e is op komst. We willen heel graag door met nogmaals feliciteren. En ze geit nog elke verjaardag toe wat ze fijn vindt, want ze kunnen het allemaal nog metmaken. Dank je wel voor dit berichtje, Marij. En natuurlijk dicht al gefeliciteerd met zo'n kranige moeder, oma en overgrootmoeder. Gefeliciteerd. Door naar Vaals, naar Jacques Sluismans. Goedemorgen. Donderdag 11 juni bereikte mijn levenvrouw Katie Sluismans de journalistie van 80 jaar. En dat hebben we groot gevierd. Ze is een zorgzame vrouw, moeder en schoonmoeder. En een superlieve hondenoma. We wensen haar nog heel veel gezongen jaren toe. We zien vaste loestraars van dit programma van Postbus 31. En deze wensen komen van Jacques Sluismans, van Desiree, Peter en John. En natuurlijk komt er ook een pootje van Aikio en van Aranka. De hung, de huntjes, de honden. Zoestig voor haar het schoenliedje Sterren der Zee willen draaien. Groetjes van Jacques Sluismans uit Vols. En hij is de prachtige versie van Kathleen McInnes' Sterren der Zee.

0: Wat ben ik blij dat ik dat in het Engels kan zeggen. Star of the Sea, Kathleen McInnes. Want het Keltisch, dat grijpt me niet zo goed af. Het is wel een prachtig nummer. Wordt er heel druk aangebracht in postbus 31. En over aanvragen gesproken.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ik heb er voor zin binnengekregen. Dank Dorveur. Allereerst vreugde Emiel Geer een pleitje aan voor collega Peter Gonge. Ik wil hem Geer feliciteren met zijn 60e verjaardag. Die heeft gisteren gevierd. Als ik ken, Roy Black met Du bist nicht allein. Succes met deze uitzending. Groetjes van Emiel. Roy Black vind ik wel een goeie. Door naar Tini Savelberg. Die schreef de volgende. Vandaag gebeurt Dree Savelberg uit Wilder, 80 jaar. Willem Hielgeer met feliciteren. En wij, de Sint-Bjorn, Kirsten, Ivo, Guus, Bram en Tini. Dree, blief, wie dat ze best, schreef ze erbij. En Geer, een felicitatie, dat schreef Rini voor Gabi en Bert Jacobs, die vandaag hun gouden huwelijksfeest vieren. Is het mogelijk om een schoenliedje van Louis Armstrong te draaien, A Wonderful World, of een anger toepasselijk nummer? Wens u een hele fijne en vooral onvergetelijke dag. En wies dadelijk groetjes van Jacques en van Rini Veugen. Dan gaan we naar Wiet en Jo Hermans uit Bree. We willen Geer een pleitje aanvragen voor Ton Hermans uit Bree. Het is vandaag jeurig en al 50 jaar bij de Eierjongen. Daarom Geer bloosmuziek, leuke bloosmuziek. We wensen hem een hele schoene dag toe. Bloosmuziek heb ik net gehad, maar een tweede uurtje komt er vast en zeker weer een schoene bloosmuziekje bij. Door naar Leentje, die vroeg Geer een pleitje aan voor Harry van de Beuken, die vandaag jurig is en 79 jaar wordt. Proficiat en nog heel veel gezongen joren erbij. En wie is strakkes op het feest. Groetjes van je zus en van je zwager Leentje en van Jos van Opperruiver. En schrijft erbij, een Duitse slager is altijd goed. En hij geniet Roy Black.

0: Wat een lekker liedje. Wat een lekker liedje.
1: Du bist nicht allein.
0: Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Roy Black, Du bist nicht allein. Speciaal aangevolgd voor Peter Ronge door Emiel. Het laatste verzoek rondje van de tweede uur Postbus 31 komt er nou aan. Allereerst een verzoekje van Marlies en Servi Broens uit Nieuwekerk aan de IJssel. Op dinsdag 16 juni is onze schoenzus Hanny Broens Hussingveld jeurig. En wie dat ze dat elke zondag duidt, ze zal ook vandaag samen met Manuel in Koevorden aan de ontbijttoffel door de postbus aan het loesteren zien. Kijk, dat vind je nou leuk om te lezen. Vanuit Nieuwekerk sturen we haar een hele dikke proficiat. Heel de schoen een dag gewenst en een heel veel schoene joren. Een leuk Oier Limburgs liedje, dat zal zeker in de smaak vallen. Het zou erg fijn zien als dat lukt. Een hele dikke knoevel van Marlies en van Servi en daar komt zometeen een schoen oud liedje, Limburgs liedje aan. Ook aangevraagd namelijk door Jan en José Sogeli Broens uit Klummen. En die schreef het bij het volgende. Geer willen wij Hanny Broens uit Koevorden van harte feliciteren met haar 82e verjaardag komende dinsdag. En samen haar met Manuel en Sjoene feestelijke dag toewensen. En Geer voor haar een liedje. Oh, dat is voor dezelfde Hanny Broens, sorry. Geer en Sjoene Limburgs liedje. Wie Sjoen als Limburg is bijvoorbeeld. Proficiat Hanny en groetjes uit Klummen van Jan en José. Dus Hanny wordt gefeliciteerd door Jan en José, maar ook door Marlies en Servi Broens. En hij is het Sjoene Limburgstalig liedje van Vervlogen Tier.
2: Dit is Postbus 31.

0: Harry Bourdon, wie schoen os Limburg is. Speciaal voor Hanny Broens uit Coevorden. En echt wel, ik heb het 3 keer doorgelezen voordat ik het voorlees op de radio. En nou pas vandaag merk ik dat het een eind en dezelfde persoonlijkheid. Ik hoop dat jij dat niet kwalijk kunt nemen. Het was schoen om te draaien wie schoen os Limburg is. Natuurlijk een schoen oud Limburgs liedje van Harry Bourdon. Ik ga nog even zoeken voor reclame. Nee, zijn reclame. Zo meteen ben ik terug met de 3e uurke van Post. We zijn het echte.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ik heb veel spierpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast. kijknietweg.eu.
9: Zendjin. Zendjin. World Class Radios.
12: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
13: Met Rousseau chocolade.
12: Kijk op rousseau.nl.
14: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Biesen Travel boekt u gezellige busreizen... en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enige dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
15: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
14: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
16: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
17: Vrijdag 26 juni is het feest in Menig. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Kinja Oorles, vrijdag 26 juni in Menig.
16: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
18: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd... en het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen... die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
25: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tillemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
1: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
2: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
1: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
3: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
5: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biessen.nl.
6: Liefde voor Limburg, dit is L1.
7: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

Ja, het is echt verbenover K3. Welkom terug bij het derde en het laatste uurtje van Postbus 31 op deze zonnig 14 juni. De meiden, wat zeg ik, de dames van K3, de originele bezetting, die openden dit uurtje omdat Karen, Christel en Kathleen definitief nou klaar zien met hun reunietour. Ze golven 48 uitverkochte voorstellingen in Nederland en België, de afgelopen manje. En ze sloten vorige week in Amsterdam af met het liedje wat het in 1999 allemaal met verhuur begon. Hey ja, mama. En ik vond en ik vind het nog altijd leuk om te draaien in de postbus. En bij het afscheid vloeiden de tranen rijkelijk. Ik denk dat ze nog wel duk voorbij zullen komen in de postbus. Welkom terug bij de postbus. Ik heb nog een leuk uurtje postbus 31 voor dich met enkele uittips. Waar kent ze vandaag naartoe? Natuurlijk het laatste rondje van late felicitaties, muziek, verzoekjes en felicitaties die ik binnen heb gekregen via postbus31.nl of via een briefkaart. Dit verzoekje is van Danny Budé uit de Neustad. En die wil Geer Oosman Toos Liebrechts Verkuilen van Op een Neustad feliciteren met hun 82e verjaardag op 17 juni. En de felicitaties komen van hun man Harry, zoon Edwin, dochter Danny en de rest van de familie, waaronder Lars, Danielle en de kleinkinger Luca en zo. Gefeliciteerd nogmaals en een hele fijne dag. Gewinst ook vandaag deze zonnig groetjesstructuur in de Neustad naar Danny Budé. En we gaan naar de Ruiver, naar Op een Ruiver, naar Wim Seibe. Goedemorgen, Wim. En Geer willen wij, Corrie en Wim Seibe, we willen Geer onze zoon feliciteren, die komende woensdag jarig is en dan 40 jaar wordt. En ook wil ik mijn vrouw Corrie feliciteren, die is op de 18e jarig en wordt dan 65 jaar. En dan willen wij, Corrie en Wim, onze jongste kleinzoon Ray feliciteren, die is vrijdag 19 juni jarig en wordt dan 5 jurkjes jong. En ik wil nog Corrie feliciteren met onze trouwdag, onze verse trouwdag, die we op 22 juli bereiken. Nou, het wordt wel een feestweek voor u, Wim. Draai maar een schoenpleetje voor allemaal. Geer, een liedje van Marleen Rutte, als dat kind. Dat kind zeker, Wim. Hij is Marleen Rutte.

0: Leen Rutte zit Hunsel op de kaart met deze nacht. En ik kreeg net een appje van Rob Bakkers binnen. K3, hij afzonderlijk wel haar laatste concert. Maar dat was in Amsterdam, dat was in Antwerpen. Nou ja, het begint ook met een A.
1: De verlaten felicitatie. Te laat met insturen. Ja. Of was je het helemaal vergeten?
0: Ik had vergeten.
1: Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk.
0: Ken wel makkelijk.
1: En denk eraan, het is nooit te laat.
0: Wel bijna te laat, want het laatste uurtje van de postbus is aangebroken. Dus als ze nog een verlaten felicitatie wil doen, het kind nog maar een uurtje. En dan is ze echt te laat voor de verlaten felicitatie. Dus shit op en stuur een audioberichtje of een tekstbericht naar onze app via L1. En zoek even wie dat moest doen. En dan komt het allemaal goed voor vandaag. Laat even weten wie ze vandaag nog even in de verlaten felicitaties wil feliciteren. Door met een verzoekje, dat is binnenkomen op postbus31.nl van Marga van Kempen Utrecht. En die wil hier een pleetje aanvragen voor Rini Mestrop Utrecht. Ze is namelijk jurk op 19 juni. Als ik kan, een pleetje van Roland Keizer. Dat zal zeker in de smaak vallen. Als ik kind, Geert tussen 9 en 10 oor. Nou ja, volgens mij ben ik dan net te laat. Bedankt daarvoor, in ieder geval, als ze dat wil rijden. Rini van Hecht, Fischert met in de ver een 7e verjaardag. Wens ik een hele fijne en gezellige dag toe. Blief gezonk en plakte nog heel get jurkjes aan vast. Wens ik heel veel schone jaren nog toe. Groetjes van die buurtjes Cilia, Jan en ook van José. En ik heb nog een aanvraag binnengekregen van Roland Keizer van Fien en Jacques Blet. Maar dat laat ik even liggen, want die vroegen ook een ander nummer aan.
2: Dit is Postbus 31.

0: Wat een heerlijke Duitse slager. Roland Kaiser, een echte keurslager. Met Santa Maria, ook aangevocht door Fien en Jacques Cabalet. En die hebben een ander liedje aangevocht, onnog. En die hebben voor Sinde Jurgen erbij genoemd. Ik kon het even met u doornemen. En Fien en Jacques, die woonden in Brunsum. En die schreven als eerste: op 9 juli hingen de slingers op in Vlodrop ter ere van de 66e verjaardag van Chris Rutjes. Chris wordt dus 66 jaar. Vloed Brunsum, feliciteren bij Chris en wensen hem nog heel veel schoenen en vooral gezongen jaren samen met Achie en met zijn gezin. En 2 dagen later, en wel op 11 juni, vierde Zef Domen in de Heerlen zijn 91ste verjaardag. 91. En daarvoor kreeg hij zeker een staande ovatie. Nou ja, Fien en Jacques, ik stoor al. En ik klap, dus het is een staande ovatie. Jeff, van harte gefeliciteerd. Pluk de dag en geniet zoveel mogelijk. En ik zag al, Fien en Jacques, die hebben nog een immers gefeliciteerd. Die willen nog immers feliciteren. Want die willen heer Kim en Bas Tevens feliciteren met hun huwelijk van 5 juni vorige week. Het feest, weer wordt er daardoor verrast en is al goed gevierd. Maar dan samen onder het mom van samen 100 jaar. Ter plekke wordt weer verrast en dat ze smiddags al elkaar het jaarwoord hebben gegeven. Dus nogmaals, een hele dikke proficiat namens alle kabbaletjes uit Brunsum. En Geer verheur het liedje Duizenden Mooie Dromen van Dana Winner.
1: Dit is Postbus 31.

wil zeggen dat het nooit zal komen. Maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof.

gehalte, het Belgische gehalte is best goed. Dit derde uur van Postbus 31 opende natuurlijk met K3. En dit was Dana Wunder met duizenden mooie dromen, aangevlocht door Fien en Jacques Cabalet. Speciaal dus voor Kim en Bas, die eigenlijk vorige week stiekem getrouwd zien. Door met een verzoekje van Piet Hendricks uit Heerlen. En Piet, die wil Geer zijn vrouw Martha feliciteren met hun 70ste verjaardag op 20 juni. Ze is echt mijn steun en toeverlaat. Ik zeg het niet zo duk, maar wijd dat ik heel veel van dich hooi. We zien dit jaar ook 52 jaar getrouwd met huurte en ook dieptepunten. Maar ons motto is, alles komt goed. Chat bedankt voor al die schoene joren en een hele fijne dag gewenst van mij. Groetjes van Piet en Geer, een pleetje van The Cats.

0: de tekst op. Be My Day van The Cats. Aangevraagd door Marta Hendricks. Speciaal aangevraagd door Piet. En Walkins vandaag eigenlijk allemaal...
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Ja, stik de vergeten groenten. De korenmolen De Grauwe Beer. En boerderij Land van Baaksen in Zwalmen. Die hoor je vandaag op hun eigen locatie een open dag. De Stichting Vergeten Groenten opent het eerste seizoen van het historische groententuin. En de korenmolen is te bezoeken. En op de biologische boerderij Land van Baaksen weer rondleiding gegeven. En ook is er vanmiddag live muziek. Via een korte route per fiets of te voet kan op elke locatie weer genoten van lekkernijen en van activiteiten. Dus gang naar de Stichting Vergeten Groenten, de korenmolen De Grauwe Beer en de boerderij Land van Baaksen in Zwamen. Je kunt ze ook gaat zuidelijke grond naar Busterraden. Dan kunt ze proeven van vroeger. Dat ze al die zintuig het boerenleven uit ver vervlogen tieren beleven. Op zorgboerderij Busterraden stond tractors uit de vorige eeuw. En er zien ook demonstraties van beroepen wie het smeden of shoppen, drieven en scheren. En ook stroop, kroet, stoken. Proeven van vroeger is een van de activiteiten waarmee het tiendaagse zomerfestival van Voerendaal van Voelendorf wordt afgesloten. En dat evenement dat duurt nog tot 5 uur. Het adres van deze zorgboerderij is Luiperbeekstraat 60A in Beusterraden. En vandaag is Maastricht de eerste dag van de amateurkunsten in de binnenstad van Maastricht. En op die dag staan er maar liefst 65 amateurkunstenverenigingen en individuele amateurkunstenaars klaar om op verschillende podia op te treden. En ik spreek erover met Helen Hurkes. Goedemorgen, Helen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, heel wat komen er optreden. Hè? Wat is er allemaal te doen?
2: Ja, nou, er is van alles te doen. Het gaat van poëzie tot harmonie. Country dance, hip-hop, verschillende koren, toneel. Maar ook workshops, salsa-workshops, fotografie-workshops. Voor elk wat wils. Is er vandaag.
0: Ja, er was ooit het parcours in Maastricht. Hè? Ook een opening van het festivalseizoen. Is dat daarmee te vergelijken?
2: In zekere zin wel. Ik denk dat het nog iets groter is en iets meer amateurkunsten. Het zijn vandaag echt allemaal amateurkunstverenigingen en amateurkunstenaars die zich presenteren uit Maastricht. En het vindt plaats op 12 podia. Zowel buiten als binnen. Mm-hmm. En dat doen een dikke 1500 deelnemers mee. Dus het is echt...
0: 1500 zelfs. Dus niet allemaal alleen maar in Maastricht, denk ik dan, hè?
2: Jawel, dat is allemaal uit Maastricht.
0: Zo, ja, is er zoveel amateurkunst in Maastricht.
2: Zeker, ja. Het is echt een bloeiende amateurkunst.
0: Ja. En welke gezelschappen zijn het? Zang, dans, theater, noem maar op.
2: Ja, van alles wat. Dus wat ik net zei, country dance, hip-hop, poëzie, harmonie, fanfare.
0: Alles, ja.
2: Symfonieorkest, singer-songwriters, big band.
0: Ja. Te veel om op te noemen eigenlijk. Hè?
2: Te veel om op te noemen, ja.
0: Moet het, ja, dit is natuurlijk voor de eerste keer. Het moet herhaald worden volgend jaar weer? Of is dat even afhankelijk van hoe alles gaat?
2: Nou, we gaan ervan uit dat het een groot succes is. En dan gaan we natuurlijk proberen om dat te herhalen. Ja, zeker. Okay.
0: Maar eerst even afwachten hoe het vandaag gaat.
2: Eerst even afwachten hoe het vandaag is. Ja, nou, het weer ziet er goed uit.
0: Ja, want ik was afgelopen donderdag bij de show van de Bokkenrijders in de Geusel, donderdagavond. En het bleef maar gieten. Ik hoop dat jullie vandaag beter weer hebben.
2: Nee, we gaan niet vandaag droog. Dus
0: oké.
2: Okay.
0: En hoe laat begint het? Hoe laat kunnen de mensen naar Maastricht, naar de binnenstad gaan?
2: De opening
0: gaan?
2: Is om 12 uur. Ja. En het duurt nog tot 5:30 vanmiddag. Dus ik zou zeggen, kom gewoon naar de binnenstad. Op het Modus Forum staat een groot scherm. Daar kun je ook precies zien wat er te doen is en waar. Maar je kunt ook even kijken op www.dagvandeamateurkunsten.nl. En dan staat het programma precies op.
0: Oké, dan weet je bij
2: maar je kunt ook lekker

0: verder met zijn orkest als Toon, André Rieu. Maar het was leuk om te draaien, de Frühlingse Moeswalser. En misschien ga je er wel kijken vanmiddag bij de eerste dag van amateurkunsten in Maastricht. En ik maak er twee rondjes
1: van. De verlaten felicitatie.
0: Ja, twee rondjes verlaten felicitaties. Allereerst kreeg ik een verzoekje binnen van... En ze mailt me elke week Wilma Kremers. En ze appt nog regelmatig. En ze zei het volgende. Ik weet niet of ook de communicantjes die vandaag in processie met de Hermanie door de kerk gaan, of dat die gefeliciteerd kunnen worden. Ja, zeker kent dat Wilma. Dat is toch wel heel speciaal. Nou ja, de felicitaties zien via de radio doorgekomen. Dan kreeg ik van Rini Hendricks een appje. En Rini Hendricks uit Heidse, die wil Geer Collie Helgers feliciteren. Die is namelijk jurk. Op 6 juni is die jurk geweest. Maar toen waren ze op vakantie. En nou ze terugzien, kan ik Geer op deze manier feliciteren. Nogmaals, proficiat Corrie. En ook de felicitaties voor Mia Bast uit Halen. Die was jurk op 5 juni. Alsnog proficiat de groetjes van Rini en van Martien. En dan door naar Yvonne. Yvonne, die wil Geer de twee kleine zonen... De kleinzonen, Ivo Nederwiert en Sven Uitgeleen feliciteren met het slagen van hun middelbare school. Dus ook door de vlag Kenoet. Beide hebben een super syfilist. En ik ben heel ontzettend trots op haar. Het zijn echte kanjers. Misschien kent ze voor haar wel het liedje. De zomerhit van dit moment draaien. Cheerio. Jazeker ken ik dat.

0: gezelligheid van Justin de Wild en de zomerhit van dit moment, inderdaad, Cheerio.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, en immers de wel van carnaval of een feestmuziek rolt en af was lopend is Geert Verdoren. En die schreef, ja, misschien kent ze ook, ik heb een tip voor vandaag, misschien kent ze wel vanmiddag nog de uitgestelde carnavalsoptocht in Veldwezelt. Dat is vlak over de grens in Maastricht. En na de optocht is in de gemeentezaal vanaf 6 uur optochtbal. Dankjewel, Geert Dorvuur. En ik heb inderdaad nog een rondje verlaten felicitaties voor u te gaan. Robert wil Geert John Rutte uit Belfeld feliciteren. Dat schrijft Herm met zijn verjaardag. Proficiat zeggen Herm en Marlies uit Belvend. En dan een appje van Twan. Die wil Geert opa Peter Keulers en Maud Messer feliciteren. Want Peter is afgelopen donderdag 72 jaar geboren. En Maud mocht gisteren 11 kerstjes uitblozen. Kunnen we nog een pleitje aanvragen? Daar werd het net gette krap voor. Maar de felicitatie die is wel doorgekomen. Dankjewel, Twan. Groetjes, Twan, Esther en Aug van Lars. Dan Jo uit Heidse. Die schreef goedemorgen, mijn vrouw. Altje die is donderdag jurig geweest. En we vieren dat vandaag met de vrung en de kinger. En met de kleinkinger. Altje, veel plezier en geniet ervan. En ik heb bewust even de felicitaties in elkaar getrokken, want ik ga heel twee hele schoenen liedjes om te draaien. Dit is aangevocht door Kees. Hij heet Geer een pleitje van Freddy Breck voor Gertie, want die staat altijd klaar voor mij. En hij heet het over een pleitje Rote Rozen.

0: Ja, het ging even mis. Het was natuurlijk een vrij gebrek. Dat brengt ons bij het laatste verzoekrondje van vandaag van Postbus 31. Vrij gebrek met grote roos en heerlijk Welske. Maar met een Welske gewoon er niet uit vandaag. We gaan er met een lekker vrolijk nummer uit van Benny Nijman, mijn schoonste cadeauke. En dat is aangevraagd. Even kijken wie hem dat aangevraagd heeft. Volgens mij heet het uit Münster geleden. Heet het aangevraagd Mariette en Ramon Helmans. Maar eerst pak ik even een verzoek van Marlies Rutte uit Belvend. En die schreef het volgende. Geer een pleitje voor Maud en Geer na 10:30. Want dan is Maud bij ons aan het lunchen. Nou ja, bij deze is dat gebeurd al. Maud proficiat met die net 18e verjaardag. Wij, opa en oma, wensen zich een hele fijne en gezellige verjaardag toe. Laat zich de lunch maar lekker smaken. Een hele dikke proficiat van opa en oma van Marlies Rutte uit Belvend. Speciaal voor kleinkink Maud. Die is aangeschoven dus bij opa en oma om gezellig hun verjaardag te vieren. En dan, ik heb al gezegd, Michonse cadeauke van Benny Nijman is aangevraagd. En dit keer is dat aangevraagd door Mariette en door Raymond Halmans. Goedemorgen samen. Ze schreef erbij het volgende. De 80e verjaardag van Mario Halmans in Geulen was op 9 juni. Helaas ben ik met de felicitatie een paar dagen te laat, maar de felicitatie is evengoed gemind. En als het kan, een pleitje van Benny Nijman, die best mijn schoonste cadeautje, of een anger schoon Limburgs liedje. Groetjes aan de felicitatie is van Raymond, maar is voor Mariette. En we gaan er uit. Een soort dingig. Oh, misschien dat je nog hebt voor een pleetje nog daarna. Maar de laatste aanvraag is voor Benny Nijman, mijn schoonste cadeauke.
1: Dit is Postbus 31.

Oh, dat gaat helemaal mis. En Freek en Suzanne waren, Suzanne en Freek waren dat, maar ineens vallen die weg. Dat is heel vreemd. Ik zal kijken of ik een ander nummer heb, Suzanne en Freek. Ik heb het nummer van Suzanne heet, misschien wel van Freek, maar het gaat een beetje mis nou, helaas. Jammer. Ik ga in zo'n nummer van Suzanne en Freek kloor gezet. Maar dat was niet gedraaid. Even kijken. Nou, deze moet er goed zien, Suzanne en Freek. De overkant pakken we dan. Ja, zullen we dit pakken? Als je niet te halen wilt. Nou ja zeg. Ik ben helemaal even... we doen het dan zo. Dan doen we het zo. Kieken of dat dan zo draait. Nee,

0: Kwoi, het liedje Dan Mag Ik Even Stil Blijven Staan Draaien, is aangevraagd door opa en oma. Vermout, die vandaag toch kunt eten. Helaas ging dat helemaal mis. Excuses de half uur. Ik ga het volgende keer zeker goed maken. Zometeen, zin in zondag. Fijne zondag nog. En Geer Wies de volgende week. Hoi je.
1: Luister L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbindende...

0: Weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maaspracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is.
6: Bij Stok.
7: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
12: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
13: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
16: Dat is genieten.
17: Met Rousseau chocolade.
15: Kijk op rousseau.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
18: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
19: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
22: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
23: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
24: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
25: Met Rousseau chocolade.
24: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
26: Zin in zondag.

0: Kevin James met Nervous bij Zin in Zondag.
1: L1. Zin in Zondag.
0: Ja, de tweede helft van het Zin in-programma, het weekendprogramma van L1. Wat normaal gesproken gepresenteerd wordt door Ruben. Maar ja, je hoort het al, een andere stem dan dat je normaal gesproken gewend bent op dit tijdstip. En dat komt omdat Ruben, net zoals gisteren, nog even met vakantie is. Dus gisteren mocht ik al voor hem invallen, wat ik erg leuk vond om te doen. En vandaag weer, dus ja, net dat Ruben nog eventjes op vakantie is, mag ik nog even het schip bewaken hier. En dat wordt gedaan dus door mij, Lucas. Ik heb vaker het sportprogramma gedaan bij L1. En ja, mag af en toe ook eens wat andere dingen doen, waaronder dit, wat ik ontzettend leuk vind. En ja, toch liggen mijn roots in de sport. En ja, dat kun je natuurlijk gewoon niet ontwijken. En al helemaal niet dit weekend, want we hebben gisteren natuurlijk kwalificatie van de Formule 1 gehad. Volop wedstrijden in het WK voetbal. En ook vandaag is het een grote dag, want het Nederlands elftal staat vandaag aan de aftrap van het WK. Dat tegen Japan in Dallas. En dus zetten we deze uitzending ook een beetje in een WK-tintje. We gaan namelijk allerlei WK-nummers draaien deze uitzending. Dus ja, heb jij een leuk WK-nummer in gedachten? Een nummer wat iets met een eindtoernooi te maken heeft? Laat het vooral weten. En daar zijn er behoorlijk veel van. En natuurlijk ook deze, want dat is het WK-nummer van dit jaar. Laten we daarmee beginnen. Shakira en Die Die.

Tie-dye van Shakira en Burna Boy hier bij L1 Zin in Zondag. En deze uitzending staat in het teken van het WK voetbal. We gaan samen doen we dat met alle luisteraars. Herinneringen ophalen van de vorige toernooien, maar misschien ook nieuwe herinneringen maken. Laten we eerst eens even beginnen met het programma van het WK. Want we hebben vannacht natuurlijk de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko gezien om 12 uur. Dat was licht uitgerukt een verhit potje. En dus uiteraard wel interessant om in de gaten te houden. Ben je daarna nog lang opgebleven, dan heb je nog Haiti tegen Schotland gezien in groep C. En dan vanochtend om 6 uur hadden we nog Australië tegen Turkije. Dus echt de hele nacht voetbal. Maar we tellen natuurlijk voornamelijk af naar vanavond de twee wedstrijden. Duitsland tegen Curaçao. Laten we kijken wat de Dick Advocaat daar met zijn Nederlands getinte ploeg en natuurlijk zijn elftal voor elkaar kan gaan krijgen tegen Nagelsmann. Veel mensen verwachten een monsterscore. Maar wie weet kan Curaçao wat voor elkaar maken. En daarna natuurlijk om 10 uur in Dallas, Nederland tegen Japan. De wedstrijd waar we met z'n allen naar uitkijken. En veel over te zeggen hebben natuurlijk. De oefenwedstrijden beloofden niet veel goeds. Maar van het Nederlands elftal weten we één ding zeker. En dat is wanneer eigenlijk niemand erin gelooft, dat ze dan juist vaak wel sterk kunnen zijn. Dus laten we hopen dat dit WK ook weer het geval is. Dat was in elk geval zeker het geval in 2010. En toen was dit nummer heel erg bekend. Waving Flag van Canada.

0: Banaan. Ja, een plaat die in 2010 heel erg bekend was. Het onofficiële WK-nummer was dat wel. Een andere officiële WK-nummer, dat was van Shakira, Waka Waka. En ik zie dat die al veel wordt aangevraagd. Dus uiteraard gaan we die ook nog draaien, deze uitzending. Maar als we dan toch over het WK van 2010 hebben, dan moet je misschien maar eens even gaan luisteren naar een podcast. Een podcast gemaakt door L1, WK-gangers heet die. En daar was Bert van Marwijk, bondscoach in 2010, in te gast. Die het had over Arjen Robben.
1: Daar heb ik het nooit bij hem over gehad, hoor. Maar zo fit als hij in 2014 was, zo fit was hij denk ik niet in 2010.
2: Nee.
1: En dan als dat zo is, dan ga ik nog een stap verder. Dat als hij zo fit was geweest in 2014, dan waren we wereldkampioen geworden.
0: Ja, een stukje uit het interview dus met Bert van Marwijk, verzorgd door Ruud en Jelle Kleine. En hij heeft het dus daarna over het toernooi in 2014. Nou, dit nummer, We Are One, van Pitbull en Jennifer Lopez, was toen heel erg bekend. En dat was het officiële

Shawn Mendes en Zed en Lost in Japan. Vraag je af, hoe sluit dat dan aan op het toernooi? Nou ja, Lost in the Japan en Japan. Japan, dat is natuurlijk vanavond de tegenstander van het Nederlands elftal om 10:00 in het Dallas Stadium. Oorspronkelijk het AT&T Stadium. Reusachtig stadion, tevens een van de grootste stadions van het toernooi. En het stadion waar de meeste wedstrijden worden gespeeld, dit toernooi. Over Japan gesproken, dat is natuurlijk een groepsgenoot van Nederland. Nederland voetbalt verder deze groep in groep F nog tegen Zweden en Tunesië. Zeker geen makkelijke groep, maar het voordeel is dat waarschijnlijk de eerste drie doorgaan. Dus je moet binnen de eerste drie eindigen om door te komen. Kom je wel als je lager eindigt tegen een lastigere tegenstander. En dat is natuurlijk wel niet fijn. Dus daarmee is het doel gewoon eerst te worden en kijken hoe dat verder gaat. Gaan we door naar het volgende EK-nummer dan in dit geval. We Are Here To Make Some Noise van Armin van Buuren. Het nummer in 2012 wat daar werd platgedraaid. Iets minder bekend dan zijn andere plaat Larger Than Life die 2024 kwam. Maar Armin van Buuren, dat is een echte WK

Grootste hit van Stella Lefty op dit moment. En die heet Boston. Ook wel in de country klanken. Gaat dus over de stad Boston. En nou, waarom staat die dan in de playlist? Nou ja, er wordt ook gevoetbald in Boston. In het stadion van de Amerikaanse voetbalclub New England Patriots. En ja, daar worden veel wedstrijden gespeeld. 5 wedstrijden maar liefst. In de groepsfase dan al. We hadden eerder al Haiti tegen Schotland afgelopen nacht. Dat was in Boston. En dan aankomende dinsdag 16 juni Irak tegen Noorwegen. Schotland gaat dan nog een keer voetballen. Dat tegen Marokko. En vervolgens ook nog Engeland tegen Ghana. En Noorwegen tegen Frankrijk wordt daar gevoetbald. En dan zelfs nog een round of 32 match. En een kwartfinale wordt nog in Boston gespeeld. Groot stadion, mooi stadion. En mooie muziek ook uit die stad dus. Gaan we door naar een andere stad. Die ligt dan weer in Europa, Parijs. En daar was onder andere in 1998 wedstrijden, een toernooi. En daar ging dit nummer over. Carnaval de Paris.

Carnaval de Paris van Dario G in L1 Zin in Zondag. Wanneer wij ons aan het opmaken zijn voor de aftrap van Nederland tegen Japan. Vanavond om 10 uur. We tellen de uren af en komen alvast in de stemming met wat goede muziek, goede voetbalmuziek. Onder andere dit nummer dus wat in 1998 het WK-nummer was voor het WK wat toen in Frankrijk werd gespeeld. Nederland behaalde toen de 4e plaats op het wereldkampioenschap onder bondscoach Guus Hiddink. Was het een memorabel toernooi en werd het dus 4e. En was het voornamelijk de legendarische kwartfinale die toen herinnerd is. Althans, zo hoor ik het van mijn vader altijd. Zelf was ik er toen nog niet, want ik ben in 2003 pas geboren. Maar je hoort de verhalen natuurlijk wel van het Nederlands elftal, wat toen heel erg goed was en in die afgelopen jaren daarvoor al helemaal natuurlijk. Laten we hopen dat het Nederlands elftal vanavond ook goed is. Want dan spelen ze dus om 10 uur tegen Japan in Dallas. En als we dan toch over 1998 hebben, dan is de volgende plaat ook toepasselijk. Want ook die kwam uit in 1998. Ging over het voetbal. Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: We are the champions van Queen. Ja, laten we hopen dat het Nederlands elftal dat mag zingen ergens eind juli. Maar dat ligt er natuurlijk aan hoe goed het gaat in het toernooi. We zijn in elk geval bezig met een playlist samenstellen van WK-nummers, van voetbalnummers, van eindtoernooinummers. En daar hebben we jouw hulp voor nodig. Want we willen natuurlijk weten welke nummers we nog allemaal in de playlist kunnen zetten. Onder andere We Are The Champions, veel aangevraagd. Waka Waka komt er zometeen nog aan. Maar over We Are The Champions gesproken, het is natuurlijk de grote vraag wie er de kampioen wordt van het eindtoernooi. Ik heb mijn geld staan op Portugal, hoewel ik ook natuurlijk wel fan ben van het Nederlands elftal. En hoop dat dat gebeurt, maar ik denk dat Portugal het dit keer gaat flikken. Wie denk jij dat kampioen gaat worden? Geef het door via de app samen met je favoriete nummer.
1: Elk

Samba de Janeiro van Bellini als opvolger van We Are The Champions van Queen in de playlist. Brazilië krijg je ook een paar keer door als favoriet voor winnaar van het toernooi. Want dat vroeg ik net. Wie denk jij dat kampioen wordt? Geef het door via de app samen met je favoriete nummer. Nou, en als we dan nu twee van die verzoeken verbinden, krijg je ook veel door dat veel mensen denken dat Nederland kampioen wordt. En wanneer dat bijna gebeurde was in 2010. Toen dit nummer heel erg bekend was, Waka Waka. Hij is veel aangevraagd van

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
6: Hey mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hey, nou moet de knop om.
5: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
7: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
8: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
9: Met Rousseau chocolade.
8: Kijk op rousseau.nl.
7: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Biesen Travel boekt u gezellige busreizen... en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen... en zich koffer pakken.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
18: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
19: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
20: Hoe kom ik hier weg?
19: Vragen die over je toekomst gaan.
20: Hoe word ik beter in mijn vak?
19: Of één die je wakker houdt.
21: Hoe begin ik weer met werken?
19: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.

0: Sing Our Own Song van UB40. Hier op zondag 14 juni 2026. Bij Alleen Zin in Zondag.
1: Alleen Zin in Zondag.
0: Ja, een wat andere stem dan dat je normaal gesproken gewend bent bij dit programma. Maar dat komt omdat onze vaste presentator Ruben met vakantie is. En daarom ik dus even mag invallen. Ben Lucas, ik doe vaker de sport bij L1 toen dat nog was. Of nu wat andere dingen. Mag ook wat andere dingen doen. En dat was ontzettend leuk. En ook wel vaak onleuk om even in te vallen. We hebben het eerste uur al flink wat WK-nummers gedraaid. Want zometeen om 10 uur of straks om 10 uur... dan gaat het Nederlands elftal aftrappen tegen Japan op het wereldkampioenschap voetbal in Dallas. En dus zijn we een playlist samen aan het maken van allerlei WK-nummers, allerlei voetbalnummers, alles wat past. Dus stuur je suggesties vooral in. Ik wil namelijk wel eens kijken wat er dan allemaal uitkomt. Zometeen hebben we het Limburgse keterke klaarstaan. En als opmaat naar dat Limburgse keterke hebben we een soort van Limburgse oranje plaat, namelijk Wij zijn Nederland van Jan Smit, John de Bever, Jacques van Gelder. Nou, dat zijn allemaal geen Limburgs natuurlijk. Maar André Rieu wel. En die heeft er ook mee geholpen aan dat nummer. Dus dat nummer is de volgende in de WK-playlist.

hebben er even op moeten wachten, maar nu is het zover. Iedereen leeft mee en het zou zomaar eens een historische dag kunnen worden. Ja, de spanning neemt toe. Dus nu moet het gebeuren. Nee, er zijn geen excuses meer. Het is nu of nooit. Dit is

0: naar Nederland van Jan Smit en onder andere ook André Rieu. Hier bij L1 Zin in Zondag. Dit was eigenlijk een nummer voor het WK vrouwenvoetbal in 2019. Maar ook dat telt natuurlijk in deze playlist. En is een opmaat naar het Limburgske Teerke, want dat zit er nu aan te komen.
1: Het Limburgske Teerke.
0: Eens even kijken wat er vandaag allemaal in de playlist staat. Uiteraard flink wat Limburgse platen achter elkaar een kwartier lang. Onder andere Vrienden, Lex Uiting, Hier ben ik van Marjolein Heiltjes en It Ain't Easy van Wolf. En daarna nog Body Language Blackbird. Dus het Limburgs kwartiertje komt eraan. Geniet ervan.

0: body language. Zo, tamon!
1: Ja, dat was het Limburgse Keterke alweer. En dan is de afstand van Limburg naar Duitsland natuurlijk niet ver. Want daarmee gaan we door naar de volgende plaat. De Goldtune van Duitsland. Major Tom, vullig losgelust van Peter Schilling in Zin in Zondag bij L1.

Mitchelton van Peter Schilling, de goaltune van Duitsland. Veel mensen verwachten we tot die vanavond vaak gaan horen. Want als ik zo in mijn eigen WK-pool kijk, dan zie ik dat daar vrijwel iedereen een monsterscore voor Duitsland voorspelt. En ben ik de enige die misschien heeft dat Duitsland niet zoveel doelpunten gaat maken. Maar we gaan het zien wat het gaat worden. Ze spelen vanavond in elk geval om 7 uur tegen Curaçao. En als we dan even kijken naar de rest van het programma van Duitsland, altijd leuk om de buren in de gaten te houden natuurlijk, dan zien we dat Duitsland zaterdag 20 juni speelt tegen Ivoorkust. En dan 25 juni, dat is een donderdag, speelt om 10 uur tegen Ecuador. Beide wedstrijden om 10 uur. Dus we gaan het zien wat Duitsland gaat maken. En wat in elk geval wel duidelijk is, dat Duitsland in 2014 kampioen is geworden.

0: The World is Ours van Aloo Black. In 2014 was dat het onofficiële WK-nummer. Het officiële WK-nummer was We Are One, wat we al eerder deze uitzending gedraaid hebben. Waarin we een playlist zijn aan het maken van allerlei WK-nummers, allerlei voetbalnummers. Omdat de Nederlands elftal straks om 10:00 in Dallas gaat spelen tegen Japan. En daarmee begint aan het wereldkampioenschap voetbal. Later voetballen ze ook nog tegen Zweden. Dat volgende week zaterdag. En dan de week daarna, van donderdag op vrijdag, is het ook nog eens in de nacht tegen Tunesië moeten ze het dan opnemen. Er zijn natuurlijk genoeg Nederlanders, ook genoeg Limburgers, die die kant op gaan en het Nederlands elftal achterna reizen. Die dus vanavond in het stadion zitten tegen Japan in Dallas. En dan vraag je natuurlijk af, hoeveel mag dat dan wel niet kosten? Nou, deze fan, zijn naam is Jeroen Klinkers, werd afgelopen week geïnterviewd door onze verslaggeefster Kim Langeslag. En ja, Jeroen heeft toch een paar goede deals weten te vinden voor dit WK. Want zo duur is hij niet uit bij dit WK.
1: En Jeroen, ben je nou failliet aan het einde van deze trip?
2: Nee. Dat is wat heel veel geschreven wordt en gezegd in de media. Met alle respect voor de media uiteraard.
1: Ja, dank je.
2: Hebben we bijvoorbeeld kaarten van afgerond €50 per stuk. Ik heb alle kaarten tot en met de finale voor €425. Dus daar kun je verder niks van zeggen dat dat veel geld is. We hebben de vlucht redelijk op tijd geboekt. En we zijn met 7 mannen. We hebben verschillende huizen geboekt en dan zijn we omgerekend ongeveer €50 per nacht kwijt. Dus ja, dat is eigenlijk een normale vakantie.
0: Nou, dat is dus de ervaring van Jeroen voor het WK voetbal. Ik weet niet of iedereen zo'n goede deal heeft weten te scoren, maar we wensen Jeroen in elk geval wel. En alle Limburgers die die kant op gaan, heel veel plezier. En dan hebben we nog een plaatje voor ze van Prince. En daar sluit dat bij aan. Money don't matter tonight.

Medusa en One Republic met Fire, het officiële nummer van het EK in 2024. Nou, dat kunnen we ons natuurlijk allemaal nog wel herinneren. Dat was het EK waar Nederland de halve finale bereikte nadat ze zelfs nog een groepwedstrijd hadden verloren van Oostenrijk. Dat allemaal in Berlijn. En wie had dan gedacht dat Nederland dan alsnog de halve finale zou bereiken en daar ook best wel een goede wedstrijd in had gespeeld, maar vervolgens toch in de allerlaatste seconde de das om werd gedaan. In elk geval, hoewel dat toch een beetje zuur eindigde, was het een mooi toernooi. En al helemaal een mooie plaat die over dat toernooi werd gemaakt, dat was dus Fire. Het mooiste moment voor mij, dat toernooi, was eigenlijk de kwartfinale nadat Nederland won van Turkije, dat ook in Berlijn gebeurde. En dat toen de hele tribune het volgende nummer zong, wat we allemaal wel kennen.

Larger Than Life van Armin van Buuren en Seth Special. Ook een nummer gemaakt voor het EK van 2024. Voor en door het Nederlands elftal. Zelfs nog ingezongen door de spelers van het Nederlands elftal toen. En in eerste instantie was daar best wel veel kritiek op het nummer. Vonden mensen het niks. Maar eigenlijk naarmate het toernooi vorderde en het steeds meer werd gedraaid op de radio, naarmate het nummer ook steeds meer ging leven. Dat is alleen maar mooi natuurlijk. En zo werd dat toch een mooie EK-herinnering. Een EK waar we misschien wat minder goede herinneringen aan over hebben, was dat in 2012, toen dit nummer het officiële EK-nummer was.

0: Endless Summer van Oceana als officiële plaat van het EK in 2012. Een EK waar Nederland veel minder goede herinneringen aan heeft als andere EK's. Want in 2012 werd het Nederlands elftal vierde en laatste in de groepsfase van groep B. En was Oranje meteen uitgeschakeld. Dat toernooi vond toen plaats in Polen en in Oekraïne. We zijn nog bezig in Zin en Zondag aan een playlist samenstellen van Nederlandse voetbalnummers, van voetbalnummers in het algemeen of van voetbalnummers van een eindtoernooi. Heb je dus suggesties, stuur ze vooral door. Maar nu gaan we door naar de volgende die is binnengekomen. Magic in the Air van Magic System. En dan zijn we zo meteen na het nieuws van 1 uur weer terug voor nog een uurtje vol met nummers van rondom het voetbal.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Beleef het zelf. Het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Net Beheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op €15.500. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast?
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
24: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

0: Not Fair van Lillianen in Zin in Zondag.
1: L1. Zin in Zondag.
0: Laatste uurtje alweer van deze uitzending waarin ik Ruben mag vervangen. We gaan er nog een uurtje tegenaan hier. En van 1 tot en met 2. Want normaal gesproken zit Ruben hier in dit programma. Maar die is even met vakantie, dus mag ik hem even vervangen. Lucas en ik doen normaal gesproken de sport bij L1 of andere dingen val hier en daar in. En we zijn vandaag bezig met het samenstellen van een WK-playlist. En daar heb ik jouw hulp voor nodig. Want er zijn heel veel nummers die over voetbal gaan, die over een eindtoernooi gaan, die over Limburgs voetbal gaan. Je kunt er van alles van maken. En dat doen we natuurlijk omdat vanavond het Nederlands elftal om 10 uur gaat aftrappen tegen Japan in Dallas. Het reusachtige stadion in Dallas. Maar liefst 80.000 zitplekken zijn er. En er zullen vast en zeker ook een paar Limburgers naar afreizen. Dus om vast die mensen warm te draaien voor de wedstrijd vanavond, of u die vanavond voor de buis in volle spanning gaat zitten kijken, daarmee zijn we wat WK-nummers aan het draaien. Dus heb je suggesties, stuur ze vooral door. We hebben er al veel gehad, maar deze nog niet. Want dit nummer is in 2000 gemaakt, toen Nederland het EK organiseerde. En toen het Nederlands elftal de halve finale bereikte. Campione heet het nummer.

Lione. Laten we hopen dat Nederland zelf al wat mag zingen. Deze melodie aan het einde van het toernooi. We zijn een voetbalplaylist aan het samenstellen, maar gaan er een korte uitstap van maken voor het vast item van de show. En dat is natuurlijk de mix van Hubert. Want Hubert is ook een kampioen en is dit weekend aan de slag gegaan met solliciteren van de Janssen Baggerband. En heeft daarna een flinke dosis extra energie ingestopt. Een stevige power drums, extra gitaren, een nog dikkere rock sound. Oh ja, en ook nog eens een orgel. Dus hij heeft er flink wat van gemaakt van de plaat Solliciteren van de Janssen Baggerband. Hier is hij dan.

0: Solliciteren van Janse Baggerband. De remix van Hubert. Volgende week uiteraard weer een in Zin in Zaterdag en Zin in Zondag. En dan is Ruben ook weer terug. Voor nu gaan wij verder met het samenstellen van onze voetbalplaylist. En dit nummer wordt heel veel aangevraagd. We Are The People van Martin Garrix en Bono In The Edge. Het officiële EK-nummer van 2020. Dat toernooi werd eigenlijk gespeeld in 2021.
1: Electricity in the room tonight, born from fire.

We Are The People van Martin Garrix en Bono and The Edge als officieel nummer van het EK van 2020. Dat EK werd natuurlijk in 2021 gespeeld door corona. Maar alle branding eromheen en zo bleef gewoon Euro 2020. Dat was geen fijn toernooi voor het Nederlands elftal. Want Nederland werd toen in de achtste finale uitgeschakeld door Tsjechië. Onder bondscoach Frank de Boer toen nog. Alle groepswedstrijden gingen toen redelijk goed. Wonnen ze allemaal. Maar vervolgens moesten ze in Budapest tegen Tsjechië. En daar ging het keihard onderuit met 0-2 onder andere. Toen ook met een rode kaart voor Matthijs de Ligt, als je dat nog kunt herinneren. Ja, en over slechte herinneringen voor het Nederlands elftal gesproken. Nou ja, we hebben natuurlijk ook nog gewoon geen herinneringen eigenlijk. Want in 2016 en in 2018 waren we er helemaal niet bij. En ook daar zijn een boel verzoekjes van binnengekomen van die platen van toen. Want hoewel het Nederlands elftal er toen niet bij was, was de muziek van toen wel heel erg leuk. Onder andere deze plaat, This One Is For You, van het EK van 2016 van David Guetta en Zara Larsson.

This One Is For You van David Guetta en Zara Larsson hier bij L1 Zin in Zondag van het EK van 2016. En ja, hoewel Nederland er natuurlijk niet bij was toen, past die wel in de WK-EK-playlist, het voetbalplaylist. Want wij tellen af naar wanneer Nederland er vanavond wel weer bij is. En dat natuurlijk om 10 uur tegen Japan. Over dat EK in 2016 gesproken, grappig feintje van toen is dat toen één nummer ontzettend ontdekt is. Dat kwam door een Noord-Ierse voetballer, die heette Will Grigg. En het nummer Freed From Desire van Gala, wat toen al jaren oud was, heeft toen opeens een nieuwe oplichting gevonden. Want Noord-Ierland was er toen wel bij, Nederland niet. Normaal gesproken is het natuurlijk Nederland wat de show steelt. Maar toen was het Noord-Ierland wat de show steelde in Frankrijk. En in het specifiek met één voetballer, Will Grigg. Hoewel die niet veel speeltijd had op dat toernooi, werd het nummer over hem, Freed From Desire, waar dan normaal gesproken Will Grigg on fire voor werd gezongen. Wel heel veel gezongen en ja, hij speelde niet veel. Kwam er op een gegeven moment wel een paar keer in uit mijn hoofd. Maar ja, werd vervolgens wel eigenlijk de WK-hit of de EK-hit van dat toernooi. Hoewel hij dus zelf vrij weinig bijdroeg op dat toernooi. Maar op muzikaal gezien gebied in elk geval wel. En het officiële nummer, en dat is dus dan automatisch ook een voetbalnummer geworden, is Freed From Desire van Gala.

I Don't Wanna Miss A Thing van Aerosmith werd aangevraagd. En dan vraag je natuurlijk af waarom dat dan. Nou ja, ik vind het wel toepasselijk eerlijk gezegd. Dus dat is toch wel erg oorspronkelijk gedaan van aanvrager Maarten. Want hij zei, ja, ik wil geen ding missen. Ik wil geen wedstrijd missen, dit toernooi. Dus daarom past het in de voetbalplaylist, de WK-playlist die we aan het samenstellen zijn. Omdat we aan het aftellen zijn naar de wedstrijd vanavond van 10 uur van het Nederlands elftal tegen Japan. En daar willen we natuurlijk niks van missen, zoals Aerosmith dat al zei. En nou ja, als we dan na het Nederlands elftal ook niks willen missen, dan moet je daarna nog even de televisie aan laten staan. Want vannacht om 1 uur hebben we ook nog Ivoorkust tegen Ecuador. Dan vervolgens om 4 uur Zweden tegen Tunesië. Dus ja, als je echt een nachtbraker bent, kun je die wedstrijden nog meepakken. Ik weet in elk geval wel dat ik mijn televisie aan ga laten staan. En als we nog even kijken naar het programma daarna, zien we aankomende maandag om 6 uur Spanje tegen Kaapverdië. Morgen dus. En dan ook nog om 9 uur België tegen Egypte. Dat dan de buren die eens een keer weer in actie komen. En dan s'nachts nog Saoedi-Arabië tegen Uruguay om 12 uur s'nachts. En dan diezelfde nacht nog van maandag op dinsdag weer Iran tegen Nieuw-Zeeland. Dus je kunt zowat 24/7 je televisie aan laten staan. Dat is iets wat ik in 2018 ook deed toen dit nummer heel erg bekend was. Live It Up van Nicky Jam.

Nicky Jam en Will Smith met Live It Up als officieel WK-nummer van 2018. Ook die past in de playlist natuurlijk. Dat was het officiële nummer van toen. En het onofficiële nummer van toen kwam van Jason Derulo, die ik eigenlijk mooier vind. En die plaat heet Colors en is de volgende in de voetbalplaylist.

0: You Sang to Me van Mark Anthony als onderdeel van de voetbalplaylist. Oorspronkelijk aangevraagd. En ook erg leuk natuurlijk, want ja, waarom You Sang to Me? Nou, supporters in het stadion, die zingen natuurlijk richting de spelers. Hoewel dat misschien bij dit WK wat minder is. Er schijnen nogal veel lege stoeltjes te zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet zo gek met zo'n idioot hoge prijzen. Als dat ze daar vragen in Amerika. Maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. Kun je maar beter hier in Limburg lekker gewoon achter de televisie gaan zitten. Wat we dan straks ook zeker gaan doen. Wanneer Duitsland gaat voetballen om 7 uur tegen Curaçao. En Nederland volgt om 10 uur tegen Japan. Gaan we door naar de volgende plaat. Die is aangevraagd. Dat is een plaat van Douwe Bob. En die heet Nothing to Lose. Ook wel toepasselijk.
1: L1. Zin in zondag. Baby.

Blessings van Calvin Harris sluit deze uitzending van Zin in Zondag alweer af. L1. Zin in Zondag. Ja, hartelijk dank voor het luisteren. Het was erg gezellig samen met jullie deze WK-playlist samen te stellen. En nou, als we nu nog niet warm zijn voor de wedstrijd van het Nederlands elftal van vanavond, dan weet ik het ook niet meer. We hebben nog één laatste verzoekje binnengekregen van Ricky Martin ook weer. Dat is natuurlijk ook een hele populaire artiest. Livin' La Vida Loca. Niet direct een voetbalnummer, maar wel van hetzelfde album als waar die La Copa de La Vida in 1998 op heeft uitgebracht. Dus daarmee past het en is de playlist compleet. En dan wensen we natuurlijk iedereen heel veel kijkplezier bij de wedstrijd. Vanavond ook nog bij de Formule 1 die ook nog aankomt. Dus maak er wat de moois van vandaag. En dan zien we de volgende week weer terug. En dan is Ruben weer op de plek bij Zin in Zaterdag en Zin in Zondag. Bedankt voor het luisteren.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
9: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Ik heb veel spierpijn.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen... voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
15: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
16: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
17: Hoe begin ik weer met werken?
16: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
13: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
15: Voordeelhaartjes.nl.
16: Vrijdag 26 juni is het feest in Melick. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles vrijdag 26 juni in Melick.
17: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
18: voordeeluitjes.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
19: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiebonen, €12,99. Prachtige prijs.
28: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
29: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
28: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
29: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
9: Voordeeluitjes.nl. WK-avond. Haal alles in huis bij Tref Center Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs, ook op zondag. Tref Center Venlo.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker een zelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim €15.000 aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
17: Houd misdaad uit je buurt.
16: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
19: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
20: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
21: Met Rousseau chocolade.
20: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.

0: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
11: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
10: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
12: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
14: Hoe kom ik hier weg?
13: Vragen die over je toekomst gaan.
15: Hoe word ik beter in mijn vak?
13: Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
17: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de derde Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ik heb mensen buikpijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
21: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
23: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
24: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
25: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
26: Voordeeluitjes.nl.
27: Wandelen door het 5-sterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
28: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Griekenland, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
10: Grote in wonen.
9: Maastricht.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
13: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En maakt ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
21: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
0: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
16: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
17: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
18: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden.

Zing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich een lied.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen 2 helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer, het is droog.